Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. Wel, lieve mensen, ik ben Gerry en ik ben bij u tot 10:30. En Wil zal zeer binnenkort ook erbij wezen. Ze zal ietsje later binnenkomen. Helemaal goed. En vanavond hebben we wel het een en ander aan voetballiedjes. Dus dat kunnen we nu nog allemaal doen. Kijken wat er allemaal verder gebeurt. Maar daar beginnen we mee.

0: Wil binnen, dat had niet hoeven hoor. Wil, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Gerry. En goedenavond luisteraars. We gaan er weer een gezellig programma van maken. We zijn hier tot vanavond 10:30.
0: Prima.

0: Ja, dat was het liedje dat na het feest kan beginnen. Viva Hollandia, Santa Rosa was de groep.
1: Ja, en dan nu gaan we iets draaien voor onze trouwe luisteraars. Voor Pam & Noll, You Never Walk Alone, van Gerry en de Pacemakers.

0: Проект Ньюштайн.
1: De FIFA heeft sinds de start van de WK-voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bijna 400.000 online haatdragende reacties verwijderd. Er zijn vanaf de eerste wedstrijd op 11 juni 3,8 miljoen berichten beoordeeld. Er zijn in totaal 388.000 berichten verwijderd om de deelnemers aan het WK in Noord-Amerika te beschermen tegen online haat. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het kabinet gaat het onderwijsbeleid aanpassen, omdat de prestaties van leerlingen op taal- en rekengebied verder achteruit gaan. Staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs wil taalonderwijs de hoogste prioriteit geven. Volgens Thielen hebben de miljarden investeringen van de afgelopen jaren nog niet het gewenste effect. Na 4 jaar hadden de resultaten echt beter moeten zijn, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De overheid investeerde sinds 2022 via het zogeheten Masterplan Basisvaardigheden honderden miljoenen euro's in beter onderwijs. Scholen kregen onder meer geld voor lees- en rekencoaches en ondersteuning bij lesmethodes. Vanaf vandaag gelden in bijna het hele land het nationale hitteplan en code geel vanwege het warme weer. Dat meldde het RIVM en het KNMI gisteren na overleg. Alleen de Waddeneilanden zijn uitgezonderd. Komend weekend is er kans op een regionale hittegolf. Temperatuur loopt vandaag op en vanaf morgen wordt het 30 graden met lokale uitschieters tot 35. In het weekend komt de temperatuur tussen de 25 en 30 graden uit. Donderdag vanaf 10 uur geldt daarom code geel. Archeologen hebben het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland ontdekt in Nijmegen. Er zijn tienduizenden vondsten gedaan op de plek waar ooit de stad Ulpia Noviomagus lag. Volgens hoofdonderzoeker Erik Verhelst werd vanuit Rome veel geld in Nijmegen gepompt. Met zijn oppervlakte van minimaal 4900 vierkante meter was het gehele badhuiscomplex zeker 2 keer zo groot als de eerder onderzochte publieke badhuizen, zogenoemde termen. Daarbij gaat het om de badhuizen in Forum Hadriana, dat is nu Voorburg, en Corio Vallum, dat is Heerlen. Ganse eenden hebben vorig jaar de meeste schade veroorzaakt waarvoor provincies vergoedingen uitkeerden. In totaal waren watervogels verantwoordelijk voor ruim 70 miljoen euro aan schade. De schade door wolven bedroeg 1,5 miljoen euro, goed voor de 9e plek. Er gaat vaak veel aandacht uit naar de schade die wolven veroorzaken, maar grauwe ganzen kosten de provincies het meeste. In totaal werd vorig jaar ruim 46 miljoen euro uitgekeerd, blijkt dinsdag uit cijfers van Bij 12 over heel 2025. Bij 12 is de organisatie die namens de 12 provinciën dit soort zaken afhandelt. Dat geld ging voornamelijk naar boeren. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor gewassen die worden opgegeten door inheemse diersoorten. Grauwe ganzen leven in grote groepen en kunnen grote schade aan een weiland richten. De Noerul Islam Moskee uit Den Haag is zondag beklad met hakenkruizen en haatdragende leuzen zoals Haal Hitler en Fuck Islam. Dit bevestigen de moskee en de politie tegenover NU-NL na berichtgeving door het AD. Het incident is gemeld bij de politie. De moskee en de politie doen verder geen uitspraken over de vraag of er aangifte is gedaan. Wij beschouwen dit als een ernstig incident en hebben hierover contact met de politie, de gemeente en andere betrokken instanties, zegt de moskeebestuurder. Wij hebben er vertrouwen in dat de bevoegde autoriteiten hun werk zorgvuldig zullen doen. En de Universiteit Utrecht heeft aangifte gedaan van bekladding van gebouwen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Pro-Palestijnse demonstranten zouden de panden hebben beklad. Demonstranten bezetten een ander gebouw van de universiteit al 11 dagen. Zo'n 40 ruiten van het academiegebouw, Trans 10 en het bestuursgebouw zijn met rode verf besmeurd. Ook zijn er ruiten ingegooid en ingeslagen. De vernielingen die vannacht hebben plaatsgevonden bij onze panden zijn schokkend. En dan het weer in Nederland. U had het al gehoord. Nederland gaat op naar een hittegolf en heeft temperaturen voor de lopende dagen tussen de 27 en 35 graden. Hier in Adelaide is het wat minder altijd, natuurlijk. Maar wij kunnen rekenen op 15 tot 16 graden overdag. Hier en daar zal er wat regen zijn tussen vrijdag en volgende week woensdag. En opklaringen ook op woensdag. Tot zover dit nieuwsbulletin.

Met de vlam in de pijp, u luisterde naar Henk Wijngaard. En daarvoor was het You Never Walk Alone bij Gerry en de Pacemakers. Intussenin hadden wij het nieuws voor u. En het volgende liedje wat we gaan spelen gaat over Amsterdam. Wel, het gaat ook over de duif in Amsterdam. Gert en Hermien.

0: Nou, een gezellig liedje niet waar. En dat was Gert en Emien. En wij hebben radiopasjes voor u. En kijken of u een fles wijn kan winnen.
1: Ja, maar eerst ga ik u er even vragen om of u misschien wel wil $10 wil openmaken naar ons. Zoals u weet, vraag ik dat bijna elke week. Wij hebben een Nederlandstalig programma hier waar u dus naar luistert. En dat zo'n programma dat heeft geld nodig. Dat gaat niet voor niks. Dat gaat niet voor niks. Gaat, zoals we wel eens zeggen, in Nederland de zon op. En wij willen dus, wij vragen altijd elke keer weer of u een kleine bijdrage wil leveren. 1 keer per jaar. En dat is maar 1 keer per jaar. Vragen wij of u $10. U kunt ook meer in de envelop doen. Wil storten naar NBO 10 Barben Place Adelaide 5000. Wij sturen u een paspoort. Er staat een nummer op. En met dat nummer kunt u elke week meedingen naar een fles wijn. Het gaat om de volgende nummers. 09951, 09951, 14921, 14921. Heeft u een van deze nummers, belt u dan even de studio op. Dan zorgen wij dat er bij de receptie een fles wijn voor u klaarstaat. En doet u het vanavond. Pakt u die envelop, schrijft daarop NBO 10 Barben Place, Adelaide 5000. En doe daar $10 in. U kunt er meer in doen. En stuur het naar ons. En zo kunnen wij dit programma nog langer draaiende houden.

0: En dat was de Triomfmars, zo werd het genoemd. En dat was met een voetbalorkest.
1: Ja, en dan gaan we nu naar een ander verzoekje van een trouwe luisteraar die weer terug is van een hele mooie, fijne vakantie. En hij vraagt een plaatje aan voor zichzelf en natuurlijk voor iedereen die gaat luisteren, van Benny Nijman, Ode aan Maastricht.

0: Boemer de ban, boemer de ban. Wel, wat hebben wij nog meer te vertellen, Wil? Niks?
1: Nou, kijk, dat voetballen wat toch wel heel spannend is, hè? In de hele wereld zitten kijken. En je ziet heel veel stukjes op Facebook terugkomen van hoe de Nederlanders dus vieren. Dus iedereen denkt dat wij in Nederland allemaal in oranje lopen. En dat zelfs het huis oranje is van binnen.
0: En, dat is wel verschrikkelijk.
1: Ja, oh god. Ja, het is, oh ja, goed, in Dallas hebben ze zelfs een bus hebben ze helemaal oranje gemaakt. En die haalt dan mensen van hun hotel op.
0: Ja.
1: En dan komen ze aan en dan beginnen ze gelijk de snolle bolletjes te doen. En we hebben wel een naam gemaakt, hoor.
0: Ja.
1: Nou, moeten we nog winnen, maar dat komt nog wel.
0: Ondertussen hebben we gelijk gespeeld tegen Japan, als je dat nog niet weet. Het is 2-2 geworden. Het was jammer. Ze kwamen voor te staan en het ging lekker. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, ik hou niet zo van dat spel zoals ze de voetbalspelers, de Nederlanders. Ze blijven de hele tijd het balletje naar elkaar toegeven.
1: Oh, dat vind ik zo irritant.
0: En dat vind ik, dat neemt de energie uit de wedstrijd weg. Want het staat stil.
1: Ja.
0: En dus ik hoop dat ze dat niet met iedere wedstrijd doen.
1: Nee. Nou ja, wat ik begreep was dat ze zeiden van, kijk, Nederland heeft spelers in het veld die niet gewend zijn met elkaar wekelijks te spelen.
0: Nee, maar spelen hebben ze
1: allemaal over everywhere in de hele wereld eigenlijk.
0: Ja, maar dat gebeurt met ieder internationaal team.
1: Sommige teams spelen. Maar goed,
0: Neem Australië. Die spelen toch bijna allemaal in Europese teams.
1: Ja, dat weet ik niet, Australië. Maar ik weet van Nederland dat het dus zo is. En dat ze zeiden van, dan hebben ze een spelvorm die soms niet aanslaat.
0: Ze zijn zo langzamerhand aan elkaar gewend. En er werd gezegd, er zijn heel veel topspelers in het Nederlandse elftal van die dingen. Dus ze hebben
1: eigenlijk
0: grote sterren zitten er in het Nederlandse team. Dus ze verwachten een heleboel van ze. Dus laten we het afwachten. De verdere 2-2 gelijk, dat is 1 puntje. En dan gaan Tunesië en Zweden spelen. En Zweden wint met iets van 4-1, 5-1, geloof ik. En dat betekent dat hij ook een groot aantal scoring heeft.
1: Ja.
0: Want als ze allemaal gelijk gaan eindigen, dat kan gebeuren, dan gaan die doelpunten zwaar tellen.
1: Ja.
0: Dus dat kan ook nog gebeuren. Maar goed, we zullen het af moeten wachten. En we hebben zondagochtend, in alle vroege toestanden, is er weer een wedstrijd. En dat is tegen Zweden. Wel, ze moeten die winnen, willen ze verder komen. En die volgende moeten ze ook winnen. En dat doet Japan misschien ook. Die bent ook, staan ze allemaal weer gelijk.
1: Dan staan ze weer allemaal gelijk. Dan moet het weer om.
0: Nou, Zweden kan natuurlijk alles winnen. Dan wordt het moeilijk. Maar goed, wij zijn niet zo technisch aangelegd. Dus dat is ons idee. Maar we moeten afwachten hoe het gaat gebeuren. Wie heeft er een doelpunt gemaakt? Gakpo, geloof ik. En Summerwind heette die. En die is een speler van Suriname.
1: Oh.
0: Maar die is Nederlands. Dus die speelt in het team mee. Goed, dan gaan we nu luisteren naar iemand die we allemaal helemaal kennen. Van A tot Z. En dat is Toon Hermans.
2: Weet je wat ook zo'n merkwaardig verschil is, mensen? Het verschil van de volksliedjes. Daar hoor je ook iets van de aard in. Kijk, de Fransen die hebben van die makkelijke volksliedjes. Luchtig, légère. Bijvoorbeeld, sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, het is heel simpel. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse tout en rond. Ja, en nou wil ik niet kritisch zijn, mensen, maar ik vind onze volksliedjes vind ik lang niet zo leuk. Ik vind, als ik eerlijk mag zijn, ik vind eigenlijk, ik kan me er altijd over ergeren. Ik vind dat wij stomme liedjes zingen vind ik hoor. Wat denkt u nou bijvoorbeeld van zo'n liedje als Dat gaat naar Den Bosch toe? Ik kan me niks schelen, ik wil het wel zingen, maar het, ik vind het een stomme tekst. Wat is nou Dat gaat naar Den Bosch toe? Wat is dat? Wat is dat? Ik vraag me dan toch af, wat gaat er dan naar Den Bosch toe? Dus op zijn minst zou ik wat meer informatie willen hebben. Voor ik een dergelijke stupide tekst in het openbaar of voor de televisie ten beste zou willen geven. Ik vind dat wij stomme liedjes zingen en ik kan me daar geweldig over opwinden. Hoe vindt u nou zo'n liedje van Wie zal dat betalen? Het is zo oer-Hollands, zo krenterig ook meteen. Er moet wat betaald worden en er is meteen paniek. Wie zal dat betalen? Dus nooit eens een vent die zegt, werk, ik betaal het hele zout. Het zijn stomme liedjes die, ik kan me daarover opwinden. En van je hela hola. Hou er de moed maar in. Ik wil het wel doen mensen, maar waarin dan? Waarin? Het is zo onduidelijk allemaal. En toen ik een kind was, moesten we op school zingen Vogeltje, wat zing je vroeg? Dat vind ik ook zo typisch, die Hollandse bemoeizucht. Laat dat beest zingen, kan jou het schelen? Zo'n dier gaat niet op de klok kijken, mag ik al zingen? En het is ook niet waar wat we zingen, mensen. Het is, we zingen gewoon, het is niet waar. Langs berg en dal klinkt hoorngeschal. Nooit gehoord. Het is niet, het is een rare onduidelijke zinnen. Daar komen de schutters. Daar komen ze aan. Weet u waar ze aankomen? Ik weet het niet. Ze zullen heus wel ergens aankomen. Daar zijn het schutters voor. Hè? Maar waarom wordt dat niet gepubliceerd? Ik vind dat we stomme liedjes zingen. Zolang als ik leef zingen we in Nederland Sari Marijs. Wat moet ik met de mens? Die vent zingt nou nog. Oh, breng me terug. Die had al lang weg kunnen zijn, die man. Lang. Er gaan 2 vliegtuigen per dag, dames en heren. 2 vliegtuigen per dag. Ja. Maar hij moet gebracht worden. Ik vind het stomme liedjes. Alle eendjes zwemmen in het water. Heeft u een alternatief misschien? Bim bam bijeren. De koster lust geen eieren. Kan mij dat schelen? Neemt u maar pindakaas. Stomme gedoe. Het regent, het zegent, de pannen worden nat. Daar zijn ze toch voor? Ja, sorry dat ik me zo sta op te winden, maar ik kan er niet tegen. En waarom zingen we alles 5 keer? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang. Dus lang zat, schat er uit. Ben je doof? Hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven hoog, hij leven hoog, ja ho! Dat is 5 hoog, weet je dat? Ja, maar mensen, het is toch te gek als je erover gaat nadenken. Het is toch belachelijk? Het is toch belachelijk? Toch belachelijk. ontrafelen. We zijn toch een intelligent volk. Waarom alle zes keer? Kijk eens. De Engelsen die zingen bijvoorbeeld. He's a jolly good fellow. Nou, dat vind ik duidelijk.

En dan krijg je als derde regel... He's a jolly good fellow. Dus het is tenslotte toch dezelfde flauwekul als wij hier, dames en heren.

0: En ze luisteren, het is een goal, maar het was een liedje. Ik geloof dat het een liedje was van Guus Meeuwis eigenlijk. Maar hier luistert u naar Peter Peters. En Wil heeft daar iets voor zich?
1: Ja, we gaan even kijken naar, dames en heren, om u even te vertellen over het voetballen. Nou, u weet dat Nederland-Japan, die zijn al geweest. Dat was 2-2 en dat was op maandag. En aanstaande zondagmorgen speelt Nederland-Zweden. Dus daar bedoel ik Australische tijd mee. 'S morgens vroeg om 2:30.
0: Dus dat wordt midden in de nacht.
1: De wekker om 2 uur zetten en een pot koffie klaarmaken. En dan maar kijken. Hmm. Dat is Nederland-Zweden. En dan Tunesië-Nederland. Dat is vrijdag 26 juni. En dat is om 8:30 'smorgens.

0: Dus dat is een normale tijd.
1: Wat een christelijke tijd is dat.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: En Nederland-Zweden wordt gespeeld in Houston. En Tunesië-Nederland wordt gespeeld in Kansas City. Dus ja, dat is wat heel spannend. Dus wie weet ik denk dat iedere Nederlander zondagmorgen om 2:30 klaar zit. Dus laten we hopen dat
1: Oh, hier.
0: Ja, hier.
1: Maar in Nederland is weer een andere tijd.
0: Nee, Nederland is het weer anders. Maar in Nederland is het 's avonds, dus dat is veel handiger.
1: Ja.
0: Maar hier is het 's morgens vroeg. Maar ja, dat niks aan te doen. En als u wilt kijken, dan is de eerste is op zondag 21 juni, 's morgens om 2:30. Ja.
1: Lekker in de nacht.
0: Laten we hopen dat ze winnen.
1: Kan je ook naar het bekijken in de Dutch Pantry?
0: Als Nederland in de finale zit.
1: Oh heden, nog niet. Dus.
0: Dan ga ik kijken in de Dutch
1: Pantry.
0: Dan ga
1: jij. Maar kunnen de mensen daar nu kijken?
0: Ja, voor elke wedstrijd dat Nederland speelt is de Dutch Pantry open. Dus u kunt
1: midden in de nacht.
0: U kunt om 2:30 zijn om 2:00 open.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, het wordt allemaal, blijft het spannen. Wij gaan naar het volgende luisteren en dat is Danny Christian. Die zingt over Suzanne.

0: En dat is de ware man, Suzanne.
1: Ja, dan gaan we nu naar wat we elke week doen. Iets draaien voor de mensen die thuis zijn, die alleen zijn, die zich misschien niet zo lekker voelen. Voor deze mensen draaien we de Second Waltz van het Oranje Orkest.
0: Het is een voetbalorkest, dus het is ietsje anders.

0: Wel, dat was de second verse in een ietsje meer tempo, zo te zeggen. Wel, we gaan naar een verzoek.
1: Ja, we gaan naar een verzoekje van Jan van der Belt. En we draaien voor zijn Riki van Tollentol Eleni. MUZIEK

0: Dat was dan Eleni, ja, dat is eigenlijk een Grieks liedje. Maar goed, Tol en Tol zitten er ook nog een beetje in, dus
1: ja.
0: Dat tolereren we dan. Waar ga jij naartoe weer?
1: Nou, wij gaan iets gaan horen
0: Nederland.
1: Over zwarte zwanen. Eeuwenlang was men er in Europa van overtuigd dat zwarte zwanen niet bestonden. Zulke dieren stonden net als paarse koeien en vliegende varkens, symbool voor iets onmogelijks. Alle zwanen waren wit. Maar toen Europese reizigers in de 17e eeuw in Australië echter toch zwarte zwanen aantroffen, moesten de wetenschappers hun theorie, die ze eeuwenlang als absolute waarheid hadden gezien, plotseling bijstellen. Door één onverwachte waarneming werd een diep gewortelde overtuiging zo dus aan het wankelen gebracht. Een klassiek voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis zich ontwikkelt en soms moet worden herzien. Het bewijs maar, wetenschap is geen absolute waarheid, maar het is ook niet zomaar een mening. Aldus het Teylers Museum in Haarlem. Wat later dit jaar met een toneelstelling komt over de werking van de wetenschap. Aan de hand van historische voorbeelden wordt hierin ingezoomd op 5 basisprincipes van de wetenschap. In de tentoonstelling komt onder andere meer de historische alleskunde Leonardo da Vinci voorbij. Op basis van anatomische onderzoek vermoedde de beroemde kunstenaar en onderzoeker al in de 15e eeuw hoe de aorta-klep in het hart functioneerde. Da Vinci bestudeerde het hart intensief en maakte nauwkeurige aantekeningen van hartkamers, kleppen en bloedstromen. Hij concludeerde onder meer dat het hart een spier was en niet slechts een orgaan, wat bloed verwarmde, zoals lange tijd werd gedacht. Pas 500 jaar later konden wetenschappers met moderne beeldvormingstechnieken een kloppend hart in detail bestuderen. En bleek dat verschillende observaties van Da Vinci opvallend accuraat waren. Een andere wetenschappelijk principe dat in de tentoonstelling wordt behandeld is herhaalbaarheid. Wetenschappelijke conclusies moeten controleerbaar zijn en door anderen opnieuw kunnen worden getest. Zo wordt aandacht besteed aan experimenten rond telepathie. Ondanks herhaalde pogingen is het onderzoekers nooit gelukt om onder gecontroleerde omstandigheden overtuigend bewijs voor gedachtenlezen te leveren. De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan Kulaysan, een vissoort waarvan wetenschappers lange tijd aannamen dat deze was uitgestorven. De soort was uitsluitend bekend uit fossielen, totdat in 1938 onverwachts een levend exemplaar werd gevangen voor de kust van Zuid-Afrika. De vondst dwong onderzoekers hun inzicht zich erbij te stellen, net zoals dat eerder moest na de ontdekking van zwarte zwanen in Australië. In het onderdeel toetsen laat het museum zien dat wetenschappelijk onderzoek nooit een solo-project is. Onderzoekers kijken voortdurend kritisch naar elkaars werk. Die scherpe blik helpt om fouten te ontdekken, maar ook om fraude te ontmaskeren. Ter illustratie van het laatste wordt stilgestaan bij de beruchte zaak van de Piltdown-mens. In 1912 presenteerden Britse onderzoekers een vermeende ontbrekende schakel tussen mens en aap. De vondst kreeg internationaal veel belangstelling, maar later bleek sprake te zijn van een vervalsing. Met behulp van nieuwe onderzoekstechnieken werd vastgesteld dat het ging om een combinatie van menselijke en dierlijke resten. Het laatste basisprincipe dat aan bod komt is voortbouwen. Het museum zegt, kennis groeit, stap voor stap, doordat elke generatie wetenschappers voorbouwt op het werk van de vorige. Oude ideeën worden heroverwogen. Wetenschappers kunnen leren van andere culturen of verbeterde technieken inzetten. Door nieuwe inzichten komt wetenschap steeds weer iets dichterbij de waarheid. Dat wetenschappelijke vooruitgang soms traag verloopt, blijkt bijvoorbeeld op het gebied van inentingen tegen pokken. In Afrika en Azië vond men veel eerder dan in Europa en Amerika een manier om zich te beschermen tegen de ziekte. Bij deze techniek, variolatie, werd iemand bewust besmet met materiaal van een wild pokkengeval, waardoor het lichaam weerstand opbouwde tegen de gevaarlijke vorm van de ziekte. Deze techniek werd in Europa aanvankelijk met groot wantrouwen bekeken en pas rond 1750 overgenomen. Het vormde uiteindelijk de basis voor de ontwikkeling van de moderne vaccinatie. De tentoonstelling, getiteld Zeker weten met een grote vraagteken, hoe wetenschap werkt, opent in oktober van 2026, dit jaar dus, wordt het geopend en is vervolgens te zien tot eind augustus 2027. Dus dames en heren, als u naar Nederland gaat, is het natuurlijk wel heel erg interessant als u naar het Teylers Museum in Haarlem gaat. Want dit wat ik net gezegd heb over de wetenschap, dat blijft nog open tot eind augustus 2027.
0: Dank je. Wel, wetenschap is zo enorm interessant. Oh, wat had ik dat graag bestudeerd. Ja.
1: Dat is heel interessant.
0: Ja, machtig om allerlei dingen te kunnen ontdekken of niet ontdekken. Misschien verkeerde paden nemen.
1: Nee, maar ik bedoel,
0: ja,
1: het is wel heel interessant allemaal.
0: En nou, dan gaan we van het interessante weer naar de voetbal toe. Dat kunnen we ook niet helemaal voorspellen, nietwaar? En deze keer is het Hand in Hand door Peter Peters.

0: Wel, dat hopen we dan allemaal, hand in hand. En we gaan nu naar Wiel toe.
1: Nou, wie tijdens een voetbalwedstrijd 3 keer scoort, is de held van de dag. De maker van deze zogeheten hat-trick mag na de wedstrijd vaak de voetbal houden. Maar je ziet hem of haar na het juichen nooit nog even een truc met het hoedje doen. Maar waarom spreken we dan eigenlijk van een hat-trick? De sportterm heeft oorspronkelijk helemaal niets met voetbal te maken. En ook niet met goochelen, waarbij artiesten soms een konijn uit een hoed toveren. De hat-trick is afkomstig uit het cricket-circuit. En de oudste vermelding dateert uit 1858. Tijdens een wedstrijd deed de Engelse cricketer Heathfield Harman Stephenson toen iets bijzonders. Als zogeheten bowler gooide hij tijdens een inning met 3 opeenvolgende ballen een wicket om. De toeschouwers vonden dat zo bijzonder dat ze besloten geld in te zamelen. Met de opbrengst werd een hoed, een hat, gekocht, die vervolgens cadeau werd gegeven aan Stephenson. Als blijk van waardering voor zijn truc, voor de trick. En zo was dus de eerste hat-trick geboren. Voor andere sporten nam het begrip hat-trick in de jaren, namen al die andere sporten namen dat ook over. Als aanduiding voor een bijzondere prestatie die in een wedstrijd 3 keer werd geleverd. In Nederland kennen we het begrip vooral van het voetbal. Daar wordt nog onderscheid gemaakt tussen de gewone hat-trick en een zuivere hat-trick. De laatste vorm, de zuivere hat-trick, staat natuurlijk het hoogst aangegeven. Een voetballer heeft dan 3 doelpunten gemaakt in 1 speelhelft. Zijn de doelpunten verdeeld over de 2 speelhelften, dan is sprake van een normale hat-trick. Ook iets om je hoed vooraf te nemen natuurlijk. Wordt een 3de doelpunt in de blessuretijd gemaakt, dan wordt in sommige landen ook wel eens gesproken van een Duitse hat-trick. Hoewel onderzoek al verschillende keren heeft aangetoond dat dit onzin is, wordt van Duitsers namelijk vaak gezegd dat ze uitzonderlijk vaak scoren in lange tijd.
0: Aha.
1: Maar dat is niet bewezen, zeggen de wetenschappers.
0: Wel, er is in de World Cup al een hat-trick geweest. Ik weet niet of er meer zijn geweest, maar dat was een zeer bekende speler. Een van de top. Nou ja, hij is een topspeler. Messi. Messi die heeft 3 keer gescoord tegen Algerije.
1: Oh.
0: En in de wedstrijd. Maar hij heeft niet gescoord in 1 helft. Hij heeft gescoord in de eerste helft. Aan het eind van de eerste helft. En 2 in de tweede helft. In ieder geval toch een hat-trick.
1: Ja, wel zeker.
0: Mooi. Wel
1: ja.
0: Mooi. Niemand ja. anders scoorde.
1: Nee.
0: Dus hij deed wel zijn best. Van dat voetbal gaan we nou naar Paul de Leeuw. En die heeft deze track genoemd Improvisatie Medley.
2: Daar is een muis!

verleden word ik aangeklaagd. Verzoeknummers. Blijf. Blijf. Dat heb ik net al gezongen, man. Ik ben geen cd die op de repeat zet. Ballen, pappen.

Londen. Daar is een rat. Daar bij Belinda. Daar bij Belinda. Nou, daar.

steeds weg. Ja, weet je wat ik graag zou willen zijn? Dikke tieten. Ja, die ken ik ook niet. We begonnen wel goed, hè?

0: Wat zou je denken naar huis? Tino van... Yeah.
1: We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. We gaan nog niet naar huis.
0: Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Kom je de boel even pesten? Het is er. Ja, een meter bier, maar dat is klaar. Ik wil een meter gin tonic terug.

0: Jongens, ik ga weg.
1: Ja.
0: Schrik me dood, man. Nog een aanval van Alt-Kaio, ja. Adje, oké.
1: Wat moet ik doen?
0: Moet je doen? Zeg maar bedankt voor het komen, mensen. Bedankt voor het komen, mensen. Ja, geef me eentje. Adje, bedankt.

0: met mensen die betaald hebben voor een kaartje. Cor zal zometeen nog buiten anderhalf uur gaan piano spelen. Zijn grootste hits van wel eer, dat zijn er drie, maar dan gaat hij anderhalf uur gewoon in een herhaling doen, een soort Magni. We gaan eruit met één mooi nummer, speciaal geschreven door John Eubank.
1: En daar houdt het mee op. Ja, want dit is een cd die loopt helemaal door, geloof ik. Maar in ieder geval, wij gaan afscheid nemen. Dank u wel voor het luisteren. En schakelen we weer volgende week in. En heeft u het leuk gevonden, vertel het anderen. En als u het niet leuk gevonden hebt, vertel het ons. Goeiedag. Nacht Wil. Wel ja. Thuis. Dank.
2: Gerry, jij ook een goede reis terug naar huis. Slaap lekker straks. En dames en heren, voor u, slaap lekker en voor morgen gezond weer op.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.